0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Eden FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
4: So 7 minute oor 5, wat een wonderlijke voorrecht is het weer eens vir oggend om saam met u te keier. Hartelijke goeiemorgen aan allemaal wat ingeskakel is in die Hesekwa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nuisnap Plettenburg, baie gedeeltes van die Kreks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kanneland in omgeving 97.9, Klinkerwoon omgeving 103.6, Unendale 98.1 en amal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u Edenfm gekies het om te luister en speciaal die Carpe Diem program. Maar vanoggend is ek en om Willie nie alleen in die atelier nie. Vanoggend keier sister Marentje Barnard, sy keier vanoggend saam met ons Alipada uit Lady Smith, Kanneland. Is mys nou Kanelandse beurt hierdie week en ons geef haar die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
5: Ek groet die vanoggend Jakie in die geseende naam van die Here. My naam is Marentje Barnard. Ek dien in die lofsanggemeente onder leiding van apostel Hendrik Barnard en ek groet die vanoggend hier uit te Lady Smith uit in die geseende naam van die Here. Die naam van die Here wat 'n sterk toring is. Groete, groete in die geseende en geneesende wonderlike naam van Jesus Christus.

0: Ngelonqaku ziphelile indaba zale yure phulaphula amathole endaba ngecala emva kwentsimbi yethoba ngolwimi lwesibholo kwiindaba ze-Eden FM ndingusinazo ogulwa imozulu iyalandela. Asijonga uqikelelo lemozulu lapha eMzantsi Koloni amaqondo aphansi naphezulu namhlanje omhla wesine ku-August 2026 amengohlobo e-Overton e-Rust Days House Top ngu-10 no-25 e-George Muscle Bay e-Wilderness e-Nisna e-Searchfield e-Plettenberg Bay ngu-13 no-20 Albertine Riversdale Heidelberg ngu-10 no-22 e-Calistop Ladysmith e-Zowa ngu-11 no-23
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Daar sê, kom ons gaan voort. Happy birthday to Elizabeth Tita Girl, September. Mag Heinrich Boerie Willemse jou heel dag bederf. Dit kom van die Willemse Moorman Michael September families in Riversdal. Morris het Julien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maaikies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November Asla Moselbaai. Morris Julien, verjaarsdag wense vir Eslin Goliath en Marcia Eifold, albei van Oudtong wat vandag verjaar, hulle moet al dag geniet. Goed, kom ons bereik vir een stukje muziek, maar voor ons gaan, net die ene keer gauw inpas. Ek wil net sê, hou het moet lekker vir jou. Vandag, dit kom van Sureta Witbooi, daar aan die pad van Afrivesdal. Nou, ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Laat weet vir my 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831.

0: Goedemorgen, goedemorgen Jolien. Goedemorgen alle luisteraars. Jolien, ik wil niet daar voor mijn vrouw weer in zijn. Geluk met haar verjaardag. En geluk met haar zuster wat samen met haar verjaardag. Alle verjaardag vandaag. Ik hoop en vertrouw het zover. Alle nog een wonderlijke dag. Het komt hier van haar man, Freek Vijkie. Dank je.
1: Daar sê, welkom terug, tyd so 14 minute na, ja, goeiemorgen Jolien, geseënde verjaarsdag aan neefman Andries Geland van Concordia, goedheid en guns op jou levenspad vorentoe geniet jou dag, lief vir jou, van Nagie Annemarie Goosen van Pretoria, ach, van Protea Park in George, yes, so wat van my boy, Pretoria, ek is op battleferie vandaan, maar niet te min, kom ons gaan voort. Morgen Jolien, happy birthday for Jolene Moody. God bless you en mooiste dag vir jou van al die Moody's met baie liefde DJ Stone. En kom ons kyk na die volgende enetjie. Morgen Jolien, gelukwense gaan aan John Michaels, wie vandag verjaar 60. Jaar het God jou deurgedra, alles wat mooi is op jou levenspad. Geniet jou dag dan ook aan Elizabeth en haar man Louis Ganga met al 25 jaar, wil ek sê herdenking, goedheid en guns, mag daar nog soveel mooie jare vir julle wees, kom met liefde van Miriam Esau van Slangeveer, nee. Kom ons kyk gauw. Reg. Denekie sê, morgen Jolien ingeskakel, luister lekker na jou van die werk af. Goed. En dan het ek nog so paar boodskapies hier, wat ek aan u wil voorhou, kom ek maak net geoop, daar sê, there we go, Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, morgen sê Jolien, so sê Ursula Klaassen, good job, morgen Jolien, Cheryl en Pinaar, wat so skryf, geseënde dag vir jou, so sê Nicoleen Korkie, geseënde dag vir jou, so sê Valerie Gertse, en Landie Goosen, groot boom, jammer, is ook ingeskakel, en so ook Yvonne Uithaller, is ook ingehaak, en ingeskakel. So ja, ons topic vir vandag, dood eenvoudig, baie dankie aan die kykie vir u boodskap. Ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesda gelukkig maak. Nou, ek wil graag van u 060-505-2693 of ek kan van my skakel by 044-884-0831.

0: ikamva lakho kunamhlanje.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
4: Buco's Orange Square Sale is back. For 14 days only, enjoy massive savings on thousands of markdown hardware and building products. Grab a 100-liter QuickHot Value Line Geyser for $4,299. The 2,050-liter Eco Water Tank for only $2,299. And power up with the Steco 650-watt Impact Drill or the Steco 710-watt Angle Grinder for just 300 Rand each. Don't miss out. Promo valid until the 9th of August 2026. Begin with Buco.
5: Buco.
6: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Ek hou natuurlijk van die advertentie. Buco. Nou ja, so ek praat daarvan, dis so 'n paar minute, so 6 minute, omtrent so 7 minute, voor uur van 1 uur, en dan ons aansluit by Jolien Ferroza Makier. Maar soos jy self weet, nee, as dit mos nou vrouwe maand, nee, en natuurlijk het Legally You ook een baie interessante initiatief. They call it blow the whistle against GBV. Now, every woman deserves to be, you know, to arrive home safely. And we all know that gender-based violence and femicide affects us all. Now, silence protects abusers, but action can save lives, you know. So, let's start together. Let's blow the whistle for change. Now, with that in mind, you know, with that in mind, they also got a brilliant competition running, you know, that it says, like, blow it, share it, and stop GBV. Now, the campaign is about the blow of the whistle against GBV. It's a community movement, basically, led by Legally You, and to raise awareness and, you know, to unite our communities and take action against gender-based violence. So, with that in mind, we've got a lot of stakeholders that jumped on the bandwagon, you know, and said, hey, listen, man, we want to be part of this. And we want to reach out and let people know what this is all about. One of those ladies is one in George. Hartelijk goeiemiddag aan jou, vriendin. Hoe gaan het met jou?
7: Goeiemiddag, Sebastian, en goeiemiddag aan die luisteraar. Dat gaan baie goed met my, baie dankie.
6: Ja, nee, ek kan sien. Oh, jy nou jou bril afgehaal nou? Of jou novie aangesit?
7: Die
6: ek sien ja, ek kan sien die kamera. Hoe die mense gaan nie met my wil praat nie, want ek kan ons nou sien daar aan die kamera. Ek gaan nie sê waar is nie, maar ek kan sien wat jy aan het ook nie. Nee, dis nie nodig om jou haar nou so uit jou oor te vien nie. Niemand sien jou nie behalve ek. Sê gaan vir my vriendin, jy is mos 'n dame van formaat, man. Is vrouwe maand. En ek weet, ons het nog nie baie tyd nie, ek het nou so inleiding gegee oor waar ons gaan gesels, ons praat natuurlijk oor die campaign wat nou deur Legally You gedryf word nie, en stakeholders, mense soos julle wat belangstel, wat gevoel het, julle gaan op, saam met hulle hierdie ding doen, en om bewusmaking attent te maak by ons mense en ons gemeenskap, hoe voel jy daar oor?
7: Ja, ek is baie trots om deel te wees van hierdie campaign, want GBV is redig aan het is elke dag en dit is ons allemaal de uitdaging, want jy weet altijd van iemand wat dat weer gegaan het, of vrienden, of collega bij die werk, jou beren. So ek is baie blij om deel te wees van hierdie campaign om meer bewustmaking daarvan te maak.
6: Ja, nee, ek hoor vir jou, dit is soos jy sê, nee, dit is altijd een collega of een persoonlijke saak, En mense, ja, mense wil nie altyd daaroor praat nie, want hulle voel 'n bietjie skaam en so meer. Nou wat dink jy van hierdie inisiatief?

0: Goedemiddag, Sebas. Goedemiddag. Ik en mijn ma en Vial hier van Schoolstraat is ingeschakeld. Hier van Pakkeldorp en Poppy hier van Roestraat. Luister lekker aan zo'n muziek. Ons hou nou al party. Hallo Yvette, hoe gaan het daar? Ons zit maar hier hoor.
1: Ja, baie dankie daar aan die pops hier, al die pad van Pakkeldorp, ja, en jylle sê, jylle sit lekker en luister na INFM, nee, baie dankie daar aan die pops, groet daar vir jou, en dankie vir die stemnote, en Tevin Campbell says, what do I say, what do I do, still remember this one, woo, taking you back, taking you back.

0: Oh goodness, I don't want to bore you with this, but I must say, what a song, it's done, by the man right there, goes by the name of Donnell Jones, you know, and I don't want to bore you, yeah, goodness man, knocks me off my feet, that's the name of the song, and we gave you a couple of them, you know, thank you so much, Auntie Pops, right here from George, saying that, hey, Sebastian, we are tuned in, and yes, a very good afternoon to you as well. Hello.
1: Goedemiddag, Sebastian. Goedemiddag. Goedemiddag. Ingeskakeld.
0: Oh, yes.
1: Antiviali van Schoolstraat en Poppy van Roodstraat. Ons vier nou al verjaarsdag. En die muziek is fantastisch.
0: Dank je, man.
1: En die boonste rock. Oh, nog een half verjaarsdag. Oh, nog een half verjaarsdag.
0: We gaan de hele
1: maand verjaarsdag
0: op met
1: zijn bas.
0: Yes, yes.
1: Mooi dag allemaal.
0: Mooi dag aan die bos. En ja, waardeer jou. Jullie moeten me lekker verjaren. It's all happening on the Midday Connection. Midday.

0: What a way to kickstart your afternoon. On the drive. Hartlik goeiemiddag. Welkom. Eden FM, goeiedag. Hallo, wie is binnenkant phone?
1: Hartlik goeiemiddag. Hoe gaan het uit?
0: Lekker, jy ding by waar? Jy verdwijn, jy ding by... Ek soek aan jou en ek verlang aan jou, man.
1: Nee, wacht. Kijk, ons is bezig.
0: Hoe gaat het, Elsie?
1: Nou, ek wil net baie geluk sê vir my twee kinders. Marietje van Jermdien, hulle verjaar vandag. Alle liefde en zeningen en daarvoor. Van die jongklombase iets lekker speel en losmaak en
0: zo. Oké, baba Elsie. As jy ding by wat so saamgesels hier op Eden FM se liggolwe. Onthou my nommer in die atelier, jy kan vir my 'n tinkel slaan. Skakel vir my gerus by 044-884-0831. Ek sê om baie stadig 044-884-0831. As jy van die mense wat sê 8 of 8, is jy 8 of is jy 8? Terwyl dames, wat is jy? Is jy 8 of is jy 8? Hallo, goeiemiddag.
2: Mag ik daar bij jou en jouw familie en wat samen met de familie. Hartelijk zien per dag. En dat Alma gaat nu luisteren tot daar bij je afgenomen.
0: Dank je, Auntie Alma.
2: Dan zeg ik je een zoentje bij jou voor jou. Bye-bye.
0: Bye-bye, Auntie Alma. Lekker dag verder. Welkom bij de Afternoon Drive. Hallo, day.
3: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag, sê.
3: Dan groet ek jou prachtige familie, Paula.
0: Dank je.
3: Al my Eden maaikies. My die luisteraars, familie en vriende, as ook vir Babalicious en sy groep, en as ook allemaal wat ingeskakel is, dat my stem kan oor Paula, ek groet vir allemaal, dan wil ek net daar sy Babalicious sê, ook daar sy op Mami Sheila, wil ek ook sê geluk op haar verjaarsdag, en ek wens haar nog net vele, vele jare toe, en appel wat vandag weer jaar, Paula, ek wens haar ook vele jare toe, dan wil ek net daar sy sê aan Veronica, en vir Donovan wil ek net sê, dit was lekker om so vinnig by hulle in te loer. Want ja, hulle moet veilig wees, hulle dagie geniet, en allemaal moet veilig wees. Dankie, Paula, ingeskakel, nee. Gooi daar so lekker vir my die nummertjie van My Heart, man, asjeblief, Paula.
0: Lekker fassie. Oeh, hier stuur iemand van my 3 stemnotas. Eina. Ja, kom ons hou het maar so kort as moeilik. Asseblief toch, goeiemiddag.
4: Ek het Trina van Voormoed, jy moet ook een lekker dagje hebben. Ek luister ook al het gereeld vir jou, Katrina. Lillian uit die prachtige, dat was daar.
0: Ah, sê Lillian. Hallo, good day, good afternoon, Katrina.
5: Ek is de Paul ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dagje hee. Dan wil ek vir Elise van deze dorp. Sê, ek was blij om haar te ontmoet, as ook van die ma en ma Sarah en Roxane het ek ook ontmoet daar in die dorp. Hulle allemaal moet een mooie dag hee. Beste Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooie dag.
0: Daar is Katrina van Volmoed en op daar die Katrina nood, hier is Tino. Met Katrina Malerbe, hartelijk goeiemiddag hier in FM. Welkom bij die drive, wie gaat ons?

0: Dit kom van velandery van Bakkelsdorp. Voor die potte, wat is in hy potte? Wat prit in hy potte? Laat weet gerus vir my. En dan vraag ons net baie mooi, kom ons hou die stemnota so kort as moontlik. Weet jy hoe baie kan een mens sê in 30 sekundes? Sê, jy kan baie sê, jy kan jou hart leeg maak.
1: Paul, ek is gewoon vergeen om Boan sy nummer, geen jy te lees 060-5263 of 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
0: dankie vir daai info. Hatte goeiemôre.
1: Goeiemiddag Paula, goeiemiddag.
0: Sê.
1: Ek wil net baie geluk sê aan Sheila Adams met haar verjaardag vandag. Maar goed, dit in ginsa volg en mag sy net geseende, gezonde jare voor en toe hee. En ek hoop om vreef, jy gaat vir Sheila lekker bederf. En dit kom met baie, baie liefde van Delia.
0: Daar sê Delia, baie dankie. Dis precies 4:15, 4:00 bring Sebastian volgens die 4:00 nuus weer en finansiële, die markaanwysers. Daar is die prachtige Afrikaanse woord. Amper het ek nou een anglicisme gebruik, maar dit is eindelijk die markaanwysers, wat hy vir ons gaan bring in Engels. Maar vir nou, Jazzy het nou vir my in een vibe gesit. Jy sien die ding van muziek nie, is so prikkelend en so stimulerend. As jy kom kry, dan is jy by dit. The OJs used to be my girls.

0: Good afternoon, Eden FM. You know, there's a first for everything. So here follows your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow, the 5th of August 2026. The Little Karoo, Oudtshoorn, Drast, Dijsselsdorp, a minimum of 9 and a max of 26. Sunny conditions. Let's move to the coastal areas. That is George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay. A minimum of 11, going up to a max of 21, also sunny conditions. In the Hessequa, Albertina, Riversdale and Heidelberg, 9.24, partly cloudy. Let's move to Kannaland, a minimum of 8 and a max of 25, sunny conditions. Swellendam, 9.23, sunny. Uniondale, 9.23 and also sunny. This weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. Visit their website at www.saweathersurface.co.za. And that was Paula Hopskadops with your weather report. Thank you, Sebastian Coverage, for letting me. I just hope I did it justice, Sebastian. I do believe so. Yeah, that was news. That was news indeed. Hartlik goeiemôre as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het by Eden FM se Afton Drive.
1: Ja, as hulle wat so by die dikste is nie, as hulle wat so by die dikste is, dan kyk jy die movie, ek weet nie wie die movie al gekyk het, What If He? Nee, kyk jy die movie nie, What If He? Leef maar jy nie, What If?
0: Ja. Yeah.
1: He's gone, but he's a goner.
0: Peter Kater van Vieren, hartelijk goeiemiddag. Maar op oor vandag gaan my gelukwense aan Elizabeth en haar man Louis Ganga met al huweliks herdenking van 25 jaar. Alle seën op jul huwelik, mag daar nog soveel mooie jare vir julle voorlê. Geniet mekaar, soos die Miriam Esau van Slangrivier. 25 jaar. Ons maak reed wat vertensie, net daarna is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek. En dan bring Mr. Mario bring vir ons die padverkeersverslag.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Yay!
4: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Launch Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
0: 5 September. Jou lekker ding. Mense, ek kan nie wag nie. Daai aandag van my soos matriek afskeid wees. Ek wonder of Antima plan gaan maak om by die langarm dansie te kom. Wat sê jy nou, Antima?
3: Jene Paula, oom Piet van Vieren en een paas om jou kan, laat mij die lekkerste lauw op die radio. Eindelijk stainless steel.
0: Ja, nee, Antiba, ons geniet het mekaar, een groot familie. As die rom somtijds een beetje lang voice notes. It is now time for your Eden FM Community Diary. Stay tuned. Here it is.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd for the gemeenskap.
6: Die AGS Isbrigtsen nooi jy uit na 3 dae vrouwenconferentie met die thema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers. Vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026, die zondag aand is die 9de augustus is haar aandienst om 5 namiddag, die maandag 10 augustus aandienst om 6:30 en dan die dinsdag aandienst die 11de augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vir ook conferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en kracht. Die South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there is a special invitation

0: Hier in FM, kom ons welkom op die lughouwe. Vermiste Mario, ons bring hom in met een klingel. Goeiemiddag.
1: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om Paul.
0: Ek gaan hom gooi. Ek gaan hy klingel gooi van Mr. Mario. Baie dankie, groot niggie.

0: liqale emva kwentsimbi yesine nangamathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu kubanjwe indoda eneminyaka engamashumi amane ubudala efunyene kwindawo yoxhayelo apho bekusitshwa khona indlu kwikona yesitalato iPalgrave neMid izolo eGeorge izolo kusasa umasipala senaizna udwenza inkqubela ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukhuseleko lwamanzi nokuphucula iinkonzo ezibalulekileyo zikamasipala. Isebe lezemfundo yeNtshona Koloni lithi ixesha lezicelo zokutransfera kwabafundi bakagrade 2 ukuya ku-7 no-9 ukuya ku-12 livuliwe kwaye liza kuvalwa ngomhla we-17 kule nyanga. Abaqhubi bemoto baza kuhlawula imali encinci ipetroli ukusukela ngolwesithathu emva kohlengahlengiso olwenziwe kutshanje. Okanti umphathi wokhuseleko loluntu ephondweni uthi uyayixhasa isicelo sesiXhosa seKapa sokuba amandla okuphanda amatyala adluliselwe kumapolisa emetro eKapa zifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesiXhosa.
1: Thank you very much, Anaza Guwa, for the headlines. The thing about Ms. G, she will be back at 5 serving you the mains. Vroeger het ek gevra vir collega Daryl Damons, is hy 8 of 8? En hy het so gereageer.
2: Hola, Mas. Goeiemiddag, collega.
1: Middag, collega.
2: Ek geniet die treffers wat die speel.
1: Dankie.
2: Dit sal nie 8 wees nie, maar 8.
1: Het sal die 8 wees, maar 8. Gepraat van treffers, langlas DNA afgestof, hier is Andy Nettle, The Hammer. Ons is nou by Dinsdag Dikkies en Dikkies, hier in FM, is klaar voor het soos, 28 minuten, daar zit alweer 27 minuten voor 5, ek is hier tot en met half 6, dan skakel ons oor na ons Mosebatelier vir MZ met Ring in het. For now, let's vibe with Andy Nettle, The Hammer. Kom nou mama, kom nou papa, kom ons skit het. Yeah.

0: hoorie, waar is ek nou alweer? Ek is alweer by 5 September, hè. Oh, mense. Dis ene waar na die hoop verskrikkelijk uit, so.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.

0: Hartelijk goeiemiddag, sister Estie en Uncle Baba. Welkom bij de Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, alles prachtige luisteraars. Paulaikie, waar is Bubbles? Ik wil voor al mijn maatjes een gezinde aan toe wensen. Ik dank je voor jouw lekker programma. Ons geniet van jou.
0: Dank je.
1: En dan wil ik voor Katrine van Voorn moet zeggen. Hulle moet een lieflijke aankiet in Auntie Poppy, in Auntie Ma, in Auntie Inta, in Mama Dina, in Aljoen, in Doreen, in Pastor Malcolm. En al mijn andere maatjes moet een lieflijke aankiet doen. Met beide lieve zuster Issy en Uncle Baba. Goed te bereid, Paula.
0: Bye, dankie.
1: Bye-bye.
0: Love you more, zuster Issy en Uncle Baba. Getrouwe luisteraars van Irene F.E.

0: Thank you, Sinazo Gubal, for the news, the weather and the financial indicators in Isikhosa. Sinazo, you must have a lekker evening. Stay cool and dry. And yeah. And just be lekker, Sinazo. Just be lekker. Now that we take a break, lekker muziek. And dan het ek nog een baie interessante dikkie in het dikkie wat ek saamgebring het vir jy.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Eden FM, dat is nog so 8 minute oor 5. Ek dink wanneer ons die volgende dikkie en dikkie gaan hoor, na die muziekbreek, dan gaan het ons rechterwaar net by een punt bring waar ons vir onszelf gaan sê, dat daar is hoop, daar is hoop. Alles is nie verlore nie, en almal is nie verlore nie. Om ons te vat na ons baie interessante dikkie en dikkie wat ek bitter graag saam met u wil deel, jy is the song of hope.

0: Listen online via www.edenfm.co.za.
1: Jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Ke wena zintoni ez Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekile yesiqhakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, lonto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# hash usikhethele zakho iMotown bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, ithathe ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: haat nie, Here. Moet ek nie een weersin hê in mense wat teen u in opstand is nie? Ek haat hulle met die uiterste haat, want hulle is ook my vijande. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my. Sien toch my onderis raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad.
1: Heere God, dit is vir ons so lekker om hierdie psalm te lees en te hoor, want dit praat oor u karakter, dit praat oor wie u is, en hoe u in een verhouding met ons staan, en wat sy effek dit ook op ons lewens het. Heere, dankie dat u alles weet, dankie dat u oral is, dankie dat u die skepper is, ook van ons lewens. Maar dankie dat u ook hoor wanneer ons emosies het, wanneer ons kwaad voel, ongelukkig voel. En dat ons dit ook met u kan deel. Here, kom lei ons vanavond om 'n dieper kykie te kry in u hart. Heilige Gees, kom breek oop en kom praat nie net met ons oor dit wat hier geskryf staan nie, maar kom praat met elkeen van ons precies daar waar ons nou is. Want u weet wat ons nodig het, u weet alles. Dankie dat ons aan u kan vashou, en dankie dat ons met u kan praat, en dankie dat ons, wanneer ons u woord lees, u kan vra om vir ons te wys wat die bedoeling is, hoekom 'n spesifieke gedeelte in die Bybel is. En dat ons so kan leer, Here, van wat belangrik is, wat op u hart is. So ja, Here, kom. Kom en praat met ons en kom leer ons van u self en kom leer ons ook van ons self. En ons eer u dat ons dit van u kan vra en dat ons kan uitsien na vanaand. Amen.
0: Amen.

De show Steun in Paradijs, dus hier in FM. En zo is het einde gekomen van vanavondse programma Vergoeden Vertrouw. Je die klanken geniet. Dit was niemand anders niet als Mr. Barry White op hier in FM. En Vergoeden Vertrouw dat vanavondse Late Night Drive besonderse een ook saam met u was. Bietjie later, 7 meter oor 12 uur, gaan afsluit met hierdie een, Celine Dion, so When I Fall in Love. En iemand een prachtige aand verder het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Tjie so eers, laat die val wij wel een wonderlijke aand vir verder. Bye bye.